0: niet listen to techno. Ah. Nee, zei ik, een small bean vond. Deze die daar te laat zijn, dan hebben we eerst. Deze die daar betrokken te laat zijn.
1: Dank u wel.
0: Hier dit me gewoon eens, Moby, voor jou. Ciao.